papa, pri papa, pri papa, pri papa, pri papa, pri papa, pri papa, pri papa, pri papa, pri papa, pri papa, ding dong dong, ding dong dong, bada dong, du du dong, du du dong, du du dong, di da dong, du du dong, du du dong, du du dong, dong dong dong dong dong dong.